0: Wat kom ik daarom? Jij een plein had toch hij het je besart. De toek ook liebak het talawan. Of een ierende partij en toen ik ook mijn getouw.
1: Kan nego de likama ook in laat is touw, mito gespal. Ik kan er de heer no on kan dat liebak ba.
0: Oh, madame Ching.
1: Kan een mong panon ook touw samalka de lagon. Kan een boy bangag ba. Siya na na-hospital ka ego pusil sa usani mo at tao talay dol.
0: Ikisubo ko kayo kinikitabuha, Madam Ching. Huwag yun ako didamhang ang ngilngig masabdaay o katakos si Baisarts. Nga ako lang di pakaubos. Kumpiyansa rin kayo ko.
1: Karanag ka na patay sa kumpiyansa ba? Tili ka na alain ni Tabang sa imo ingon, Baisarts.
0: Oh, kinsa man po na. Bangag sa ilong. Si Misael, nakaaway na makininiya.